Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

elke onweer. Al val die sterre uit die lucht, al verkas die son soms skielik, kom hy altyd toch weer terug. Bring jou sorge hier na my toe, leid het voor my voete neer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hier, net hier. Op my verworpe Golgotha. Het ek jou gevind. Vir ewig.

eie spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

1824, Bishu 828, was London 1124, Port Elizabeth op 1223, Jeffreys Bay 1422, Uitenacht Dispatch, goeiemorgen julle, een prachtige 9 en een 29 graden. Dis mooi weer vandag, je wind is lig en dan draai suidwestelik hier na die middagse kant toe. Kyk een bykie wat maak je windspoed dan vandag, vanochtend so 8 km uur vanmiddag, op na so 24 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Soos Moses se

So lekker klipwerk boerorkes nommertjie met Oom Faan. Net voor het Werrie en Swart met die Shadow speciale vir soekie van een van ons luisteraars. Net voor het natuurlijk Bryden Piper met Sari Maree. Tijd so 3 minuten voor 1, amper tijd vir die 1 uur nuus boodskap aan die pad van Ierland af. Wat vir my sê, hallo Etienne, groet uit Ierland uit. Vandag is my seun Spiro se 34ste verjaarsdag. Hy is nie meer saam met ons nie. Sal jy asseblief vir ons onthou my speel van Juanita Du Plessis en ek sal dit met graagte vir jou doen. Baie, baie geluk. Baie, sal ons sê, baie hemelse geluk aan Spiro met sy 34ste verjaardag vandag.

weet. Zoals jij het hebt betwijfeld. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Mogen rechter en lekker familienaal weer in Nederland daily feest melkfeest. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Bay Hotel.
1: Daar is iets vir die hele gezin van kostnelletjies, sybelprodukte en boerensport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitsien naar optredens deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beskikbaar by Quicket en respecteer asseblief boeren se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Daar sy die klanke van Monique en haar weergawe van Agter Elke Man. Net voor het John Fogerty met Senefield en Ray Dillon geef ons wie sou kon glo. Tyd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap. Ek wens ek kon nou by allemaal uitkom, maar ek het ongelukkig uit tyd uitgehardloop. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6. Vanmiddag so bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogvink.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plammers!
0: Kom nou Port Elizabeth, is julle reg om te kuier. Die gereformeerde kerk Port Elizabeth het die erfenisfees en hy is amper hier. Bring die julle gesin en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, tradisionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir almal. Dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30 op die hoek van Southey en Brunswick straat, Adcockvale, Port Elizabeth. Gereformeerde kerk Port Elizabeth kermis, kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai, so kom sê ons hallo by die lekker luister lorry.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
8: It's that time of year again.
9: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

grijs lang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hierin. Samen vraagt deze pixie.

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Lekker muziekjes op een donderdag. En het is tijd voor mij om tot ziens te zeggen voor dan een Ballyhoo Rock'n'Roll Party. En dan skop hy drie spel af met John Fogerty, Rock'n'Roll Girls. Soos ek gesê het op Facebook, nee wat, Rock'n'Roll Tannies. En as nie meer Rock'n'Roll Girls nie, die jongens luister nie meer na die rock nie. Tijd vir my om tot ziens te sê, Niel is my ding Britskeer saam met jou. Vanaf 6 uur af, en bring jy ook jou nies. So jy gaan lekker hier op Luister FM keier in jou aand. En ek is morgen terug met 'n Vrydag Big Nick Drive, wat jy fantastisch hier nie. Tot morgen, tot ziens.

jij nog die tijden van liefde, droom en bouw? En die later daar ze zwaaien om iets van alles te behouden. Toch vreemd die tijd ze laaien, die leven is zo bitter kort. Dat ons na al ons paaien iedereen weer kunt, maar wees moet worden. Toch vreemd

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Ek vrei na nooit, een wonderlijke nooit, sy woon daar in ons straat. Sy het een fout, een groot, groot fout,

die blauwpunt, ze volgen tot boel. En als leester verelvers moet geen koers doen. En die hoop brein al die vrede mijlen stuk voor stuk op.

sei suo pacchetto, lei questa. And sometimes for lange, nario caro plas, met sei vulgar boom sunset, sen i drablos vatras. Yari hate is fools was a thousand yard row. Marcus dupes of word, I'm for all tight and in love. And a glumlach lady, and Elena on say oor. Van a man wat net in the Bible, and it weer is chloor. En een kort ronde Danny wat achter ons staan. Met een vadoek en een vlieplaks als zichzelf, die droogte verjaagt.

0: pap as patat, soos vir die steek wat bier in die reik. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net die ietsie om die game te kyk. Ek sê magies oom, dit was nou een les in braai gewees. Ek vat my sak val in die pad, maar hy sê,
1: ons moet jy cheers.
0: Maar wat toe daar tevoorschijn kom, was een vlees met door en dra daarom. Die goed wat uit die bottel kom, met my hongermaag laat grom. My oom, ek het een maagkrisis, hy vraag ek vir iets lis is.
1: Vat gerust net gauwe proef,
0: toe voer die oom my so. Hy voer boerenbors, kaasbors, hoenerbors, kaapbors, dikbors, wonsbors, dunbors, kerrybors, kreefster, vets, snoek, kajangs, lies, stoek, sterkies, milies, poffaders, skulpakies. Rup, chop, pout, chop, rug, chop, blad, chop, dik, rup, din, rup, rook en lang, rup, vet, stuik, maas, stuik, rauw, stuik, gaar, stuik, tender en taai, stuik, tieber en bol, stuik, stuif, pap, slap, pap, krummel, pap, aspetat, soos vir die stuik, wat bier in je reik, bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net die ietsie om die game te kyk. Hy voer boerenbors, kaasbors, hoenerbors, kaapbors, dikbors, wonsbors, dunbors, kerrybors, kreefster, vet, snoek, kajangs, lies, stoek,

pap, krabbelpap, aspetat, saus vir die steek, wat bier in die reek, bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net die ietsie om die kent te kyk. Ek braai boerebors, kaasbors, hoenderbors, skaapbors, dikbors, wilsbors, dunbors, kerrybors, kreefster, vet, snoek, kajangslies, stoek, sterkies, mielies, poffaders, skopakies, ripchop, oukchop, rugchop, bladchop, dikrup, dinrup, rook en langrup, vetstuik, maarstuik, rouwstuik, gaarstuik, tender en thuisstuik, kiebon en bolstuik, slijfpap, slappap, krummelpap, aspetat, saus vir die steek, wat bier in die reek, bierbrood,

0: Rand.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei